بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس والجهان جميعا، وألف بين قلوبنا، واصلح أمور بيننا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على دانك ان بريسس فالله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه وتعالى، شكر فالله سبحانه وتعالى. Konserken Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die maker, Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie ons geskapen het, Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie omgee voor ons, omsien voor ons, en Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie reëlings getreft het voor ons in die dunya, in die wereld, en dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet bij onszelf gelost niet. En dat is belangrijk dat in de Koran Allah subhanahu wa ta'ala maakt dat duidelijk voor elkeen van ons. Dat maakt niet zaak is het moslim of niet moslim niet. Dat toen Allah subhanahu wa ta'ala afgestuurd werd, wanneer het Adam alayhi salatu wa salam was, Hawa radiallahu ta'ala en Iblis, Shaitan, Iblis. Toen Allah subhanahu wa ta'ala geef hulle hidayat. Hidayat betekent dat Allah Ta'ala geef hulle leiding. Allah Ta'ala geef hulle advies. Verstaan? En dat is in verband met as advies. Is dat advies is niet een ding wat de mens gaan zeggen je te kiezen niet. Dat als een mens komt voor advies bij enige iemand, dan betekent het dat die persoon die mens zoekt een oplossing voor die probleem. Die situatie wat die persoon niet kan oplossen niet, of wat die persoon niet kan verstaan nie. So dat is wat wanneer een persoon gaan kijken naar die ayat van die Koran, die vers van die Koran, die leiding van Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Adam alayhi salatu wa salam, dat was diezelfde. Hawa radiallahu ta'ala, diezelfde. Iblis, shaitan, la'natul alayhi, dat Allah subhanahu wa ta'ala dat niet. En zoals het gaan zeggen voor Iblis, dat Allah subhanahu wa ta'ala is kwaad voor Iblis. En die dat hij niet onderdanig is voor Allah subhanahu wa ta'ala niet enzovoort. En die en zei Allah subhanahu wa ta'ala, voor al drie, bestaan dat toen Adam, Hawa, radiallahu ta'ala anha, Adam alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala stier al drie, Iblis, la'anatul alayhi, Allah ta'ala stier hulle naar die dunya, ihbitu minna jami'a. En die is die punt, dat Allah Ta'ala verstaan ze hulle dat hulle moet Jannat aflos, dat hulle moet Jannat uitgaan. En Allah subhanahu wa ta'ala einde nie dani. Dat Allah subhanahu wa ta'ala die punt is die. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Die is die punt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ze voor Adam alayhi salatu wa salam, ze vrouw Hada Hawa radiallahu ta'ala anha, en Allah subhanahu wa ta'ala zei voor Iblis ook. Dat gaan uit Jannat uit, vertrek uit Jannat uit, gaan af naar die dunya toe. En wat is het? Right? Jami'a. Allah Ta'ala zei allemaal van jullie. Fa'ima ya'tiyannakum minni hudan. Allah Ta'ala zei wanneer de hidayat komt naar mij toe. Faman tabi'al hudaya. Allah Ta'ala zei dat die een wie gaan volgen met hidayat, met leiding. Subhanallah. Fa'ima ya'tiyannakum minni hudan. Dat in enige tijd, op enige plek, wanneer mijn leiding, mijn hidayat gaan komen, mijn verwijzing gaan komen, mijn kalam gaan komen, mijn gesprekken gaan komen, die gesprekken wat ons verwijzen in onze verstaaning, die Koran. Wat zei Allah Ta'ala? Fa'ima ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'al hudaya. Allah Ta'ala zei, wie gaan volgen die leiding van mij, die hidayat van mij, die Koran van mij. Allah Ta'ala zei, fala khufun alim wa lahum yahzanun. Allah Ta'ala zei, dat gaan niet vrees is voor hulle niet. En Allah subhanahu wa ta'ala zei, hulle gaan ook niet treuren niet. Wa lahum yahzanun. Twee dingen. Allah Ta'ala zei, wat die staande is in de Koran, zoals kijk, en verwijs naar die Koran. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zei van, fala khufun alim wa lahum yahzanun. Dat hulle gaan niet, dat gaan niet enige soorten vrees is niet.
So een punt wat ons leer in die van die Koranse kwaliteite, van die baie kwaliteite wat die Koran het, geneesmiddels wat die Koran het, oplossings wat die Koran het, Allah subhanahu wa ta'ala noem en Allah ta'ala sê en Allah ta'ala deel met ons, wat gaan ons? Fala khawfun alayhim. Dat gaan nie vrees op ons. Vir wie sê Allah ta'ala die? Allah ta'ala sê dit vir Adam alayhi salatu wa salam. Allah ta'ala sê dit vir die vrou van Adam alayhi salatu wa salam. Allah ta'ala sê vir Iblis wat ons vijand is. Fala khawfun alayhim. Allah ta'ala sê dat gaan nie vrees op julle is nie. Dat gaan nie vrees op enige iemand is wat hulle self koppel met die Koran, lees met die Koran, verwees na die Koran, subhanallah. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. En ook, hulle gaan nie net, daar gaan nie net vrees is nie, maar ook guzen, dat hulle gaan nie treur nie. Dis wat Allah ta'ala sê. So, dit is 'n verwysing en vir die, dat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons as die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die nasies wie voor ons is, soos ons kyk in die tyd van Adam alayhi salatu wasalam verwysing gemaak in verband met die Koran, as ons kyk na Musa alayhi salatu wasalam, dat ons kyk dat in die ons studeer die tydperk van Musa alayhi salatu wasalam, dat Musa alayhi salatu wasalam en die is in verwysing met die kalam van Allah Ta'ala, die hidayat van Allah Ta'ala in die vorm van die verwagting van Allah Ta'ala, die leiding van Allah subhanahu wa ta'ala, wat 'n persoon moet prakties is, die verwysing Musa alayhi salatu wasalam. So ons weet dat in die tyd van Musa alayhi salatu wasalam, wat was die grootste toets, en die grootste toets in die tyd was seker, verstaan, soos ons sê, in ons tyd ook, dit daar is seker, soos ons gaan sê, die tovenare, verstaan, die verkeerde, Allahu Akbar, die verkeerde dinge wat mense doen, om sekere dinge te bekom, om sekere mense seer te maak, om sekere mense, verstaan, leed aan te doen. So in die tyd van Musa alayhi salatu wasalam, sigher, verstaan, om 'n tovenaar te wees, om sigher te gebruik, vir die wat nie verstaan, magic te gebruik, verstaan, Allahu Akbar, en dit is hoekom dit, dat om dit te gebruik in die shariatul islamia, dit is haram. Dit is haram vir 'n moslim om te gaan, verstaan, na iemand wat besig is met sigher, dit is 'n tovenaar, verstaan, iemand wat besig is met verkeerde dinge, verstaan, is dit verkeerde doekomis of iets van die aard, die is ons het verstaan. En hoe nie net dit nie, dat 'n persoon gaan en 'n persoon wil iemand leed aan doen, verstaan, subhanallah, so donker bemagtigings en kragte en shayatin word ingeroep om te help om mense te beseer. Die shayatin, dit is in die jin. So nie baie in dit nie, so wat gebeur in die tyd van Musa alayhi salatu wasalam is dat Allahu Akbar, dat die mense in Musa alayhi, in die tyd van Musa alayhi salatu wasalam sigher, verstaan, die tovenare in die tyd van Musa alayhi salatu wasalam, dit was een van die grootste bemagtigings, gaan ons so stel, en die is dat Firaun la'natul alayhi ook, dat Allah subhanahu wa ta'ala is nie gelukkig met hom ook nie. Dat Firaun het gevra in verband met Musa alayhi salatu wasalam en Harun alayhi salatu wasalam, dat die sigru, die mense wie tovenare, gaan ons sê, dat Musa alayhi salatu wasalam het gesê, dat verstaan, dat hulle moet kom met hulle bemagtigings, met hulle geleerdheid in verband om mense te betower. Soos die is dit, dat die Musa alayhi salatu wasalam, so wat hulle gebruik dit, verstaan, om krag te kry, om bemagtiging te kry, om die mense onder beheer te hou, Allahu Akbar, om die mense moet slawe bly onder hulle. So een van die dinge wat gebruik was by Firaun la'natul alayhi was sigher, verstaan, dit was hy tovenare gebruik, soos ons gaan sê magic gebruik, en dit is die, so Allah subhanahu wa ta'ala in die kalam van Allah subhanahu wa ta'ala, verstaan, in die besprekings van Allah ta'ala, die communicatie met wat die kalam van Allah ta'ala met Musa alayhi salatu wa salam, dat Allah subhanahu wa ta'ala in baie omstandighede leef vir ons, 1, 2, 3 plekke Allah ta'ala sê vir Musa alayhi salatu wa salam, in een van die plekke om te wees, dat die help van Allah subhanahu wa ta'ala is met Musa alayhi salatu wa salam,
So die lees ons ook in die Koran en ons vat leiding van het. Ons leer dat ons moet verwijzen naar Allah Ta'ala, terugdui naar Allah Subhanahu wa Ta'ala. So een van die mu'tizat wat Musa alayhi salatu wa salam gedoen het, met die hulp van Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sê, fadrib bi'asaq al-hajar fanfajarat minnu isnata asharat aynan. Allah Ta'ala sê, die asa, verstaan die stok wat Musa alayhi salatu wa salam mee geloof dat Allah Ta'ala sê, fadrib bi'asaq al-hajar. Dat Musa alayhi salatu wa salam moet die klip slaan met die stok, of kap met die stok, van fajarat minnu. Allah Ta'ala said dat van die klip nadat verstaan geslaan was met die amr. Die punt is die, dat is die amr van Allah Ta'ala, die wet van Allah Ta'ala, die instructie van Allah Subhanahu wa Ta'ala. So wat zei Allah Subhanahu wa Ta'ala? En Allah Ta'ala maakt het duidelijk. Allah Ta'ala herinner voor ons als de ummat van Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dat die kracht van die kalam van Allah Subhanahu wa Ta'ala hier een verwijzing in die tijd van Musa alayhi salatu wasalam. So Allah Subhanahu wa Ta'ala sê, en dit is wanneer die ummat die onderdanig is van Allah Ta'ala, luister van Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan die kalam van Allah Ta'ala, daar moet benefit in is, die persoon daar moet voordelen is in die kalam van Allah Ta'ala, nie net wanneer dit gelees word nie, maar ook wanneer dit binnen werking en gebring word praktisch is, dan gaan die persoon sien die hel van Allah Subhanahu wa Ta'ala, die beskerming van Allah Subhanahu wa Ta'ala en die leiding van Allah Subhanahu wa Ta'ala. So die is wat Allah Subhanahu wa Ta'ala doen. En Allah Ta'ala sê vir ons in die tijd van Musa alayhi salatu wasalam, dat Allah Ta'ala sê dat 12 verstaan, soos ons gaan sê Subhanallah, en die in as ons net sien dat 12 paie of water verstaan wat uit die klip uitkom, die is een mu'jiza, die is van Allah Subhanahu wa Ta'ala, die is die helft van Allah Subhanahu wa Ta'ala, en die is wat de mens gaan verskil tussen, verstaan, wanneer een persoon bezig is met sigar, en wanneer een persoon daar met die karm van Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat geroep word, die mu'jizatullahi ala nabi, die is die mu'jizat van Allah Ta'ala, op die nabi van Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat ons gaan vertalen als de helft van Allah Subhanahu wa Ta'ala in verband om te wijzen dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is met Musa alayhi salatu wa salam. So die is belangrijk. En in die end is dat Allah Subhanahu wa Ta'ala zei voor Musa alayhi salatu wa salam. En Musa alayhi salatu wa salam, hij voldoen en hij bekomt die instructie van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daar is bij je omstandigheden om die imaan te versterken. Verstaan in diegene, Musa alayhi salatu wasalam is gestuurd naar die Bani Israël. Musa alayhi salatu wasalam is gestuurd naar die tovenaren. Musa alayhi salatu wasalam is gestuurd naar Firaun en zijn familie en allemaal en zo. So die wie onderdanig is van Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaan bekomen en vinden die helft van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En dat is het. Kort af als we studeren. Nee, net in die tijd van Musa alayhi salatu wasalam het sigar nie, verstaan. En die is dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kom kijk, as ons kijken nog een oomblik, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, toe die tovenare, verstaan, hulle stokke gegooid het, of hulle lijne gegooid het, of wat ook al, verstaan. En dan kom kree hulle, vat die vorm van een slang, of slange. En die, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sê vir Musa alayhi salatu wasalam, dat Musa alayhi salatu wasalam moet ook sy stok, sy asa, hy moet ook sy asa gooi, en wat gebeur? Die is die amr van Allah Ta'ala, die instructie van Allah Ta'ala op Musa alayhi salatu wasalam, om te bewys dat die nabi is op waarheid, die kalam van die nabi is op waarheid, en dit is om te bewys diegene wie nie glo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, en diegene wie glo in mense, en wie glo in systeme, en we geloven in hulle self, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala wilde duidelijk maak, dat ons moet in Allah Ta'ala geloven, en ons moet draaien naar Allah Ta'ala toe, en ons moet onderdanig is van Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, dien, kom krijg ons dat die, verstaan dat die slang van Musa alayhi salatu wa salam, die slang van Musa alayhi salatu wa salam, eet al die andere slangen op. So, die sagirien,
Die mense, die towenare, verstaan dat die is nie die wat ons meekom nie. Die wat Musa alayhisalatu wassalam mee gekom het, verstaan is groter as ons allemaal. Die ilm van het, die geleerdheid van het, van waar het ook af komt, dat komt niet net van Musa af nie, dat komt van iemand groter als Musa alayhisalatu wassalam, wat een beheer is van situaties en wat kan doen wat mensen niet kan doen nie. So die is dit, Allahu Akbar. So die tekenen dat Musa alayhisalatu wassalam voorgeleid het, die dit vir Firaun, die teken dat Musa alayhisalatu wassalam voorgeleid het, vir die mense almal wie daar gewees het, en die teken vir die tovenare, was die dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie doen. Allah ta'ala is fa'alul lima yurid. Allah ta'ala doen hoe Allah ta'ala wil met wie Allah ta'ala wil doen. En dit het gemaakt dat die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala op die asa met die amr, die instructie van Allah ta'ala op Musa alayhi salam, dat die tovenare het binnen getree in islamen. So hulle het, Allahu Akbar, hulle het Islam geaanvaar, la ilaha illallah, Musa Nabiullah, Musa Rasulullah, Musa Kalimullah. So hulle het gegloe in Allah subhanahu wa ta'ala, en hulle het gegloe, bestaan in Musa alayhi salatu wassalam. So soos ons weet, in die tijd van Isa alayhi salatu wassalam, dan neer die, dat was sekere siekte in die tijd van Isa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala het die help van Allah ta'ala op Isa alayhi salam, wat mense sê, verstaan, Jesus of Jesus, Allah ta'ala, daar is nie die naam van Isa alayhi salam nie, die naam is Isa alayhi salam, die naam is nie Jesus nie, die naam is nie Jesus nie, die naam is wat Allah ta'ala sê in die Koran, so ons moet reg leer, inshallah subhanahu wa ta'ala, en ons gaan voeren toe. So Isa alayhi salam het gekom in een tijdperk bestaan wanneer genezing van belang was, Allahu Akbar. En nie net dit nie, dat Allah ta'ala het om die kracht gegee om mensen te genees. Bestaan Allah met die kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is die, dat as een punt is zo, dat wanneer Musa alayhi salam die persoon genees dit, Musa alayhi salam of Isa alayhi salam, wat ook al die nabie gedoen het, in sy teken, was het Musa, Isa, enige nabie in die teken, het die naam van Allah ta'ala gevat, en dan, as ons dit van Nabi Muhammad salam bieke inbring hierso, dan kom kry ons dat baie keer bestaan, om mense te help, geneesing te bring, leiding te bring, wat het Rasulullah salam gebruik? Rasulullah salam is net gebruik, die Koran van Allah subhanahu wa ta'ala, net so ons bewys, dat Isa alayhi salam, wat Allah ta'ala vir Isa gesê het, dier Jibreel alayhi salatu wassalam, dit het Isa alayhi salatu wassalam gelees, het hom tawakkul in Allah ta'ala gesit, en hy het die mense genees, het mense dat die persoon is dood, dan het die persoon met die help van Allah ta'ala verstaan, en die permissie van Allah subhanahu wa ta'ala, het die persoon die persoon het opgewek, en die persoon het weer gelewe, en dit baie ander, daar is baie ander gebeurtenisse, in die tijd van Isa alayhisalatu wassalam, om mense te wees, dat wat ons doen is met die help van Allah ta'ala, wat ons doen is met die kalam van Allah, kalam beteken die woorde van Allah subhanahu wa ta'ala, daar is nie een nabi, wat net praat en doen, uit sy eie gewil nie, uit sy eie wil, maar die nabi praat en doen, met die permissie van Allah subhanahu wa ta'ala, en wat Allah ta'ala verwacht, van die nabi van sy tijd, subhanallah. En die is het, as ons kyk wat Allah subhanahu wa ta'ala van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daar is dat die ulama sê, dat as ons studeer al die toetse wat in die anbiya voor ons gewees het, al die toetse, die oplossings vir die toetse, alles het Allah ta'ala verwees, die verwysing in die Koran, Allah subhanahu wa ta'ala het het genoem in die Koran, so die is nie net daar net om te lees nie, maar dit is daar so dat ons moet dars vat, ons moet les vat, ons moet amal maak op dit, Allahu Akbar. So nie net in die tijd van Musa alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam of enige ander nabi alayhi salatu wassalam, dat die help van Allah ta'ala in die vorm van mu'jizat
Verstaan? Dat die helft van Allah Ta'ala in de vorm van mu'jizat met Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam ook. Dat net zo. Voor die wat niet verstaan, mu'jizat betekent, verstaan, die helft van Allah Ta'ala, als het een miracle is, zoals het mensen verstaan, dat woord beter. Zo die helft van Allah subhanahu wa ta'ala in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, daar is baie verwijzings in verband met die. Dat is dat is om te leer iman en yakin. Verstaan suratul Qamar leer voor ons dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn nabi heeft zijn tachdashawud vinger gevat en verwijs als het teken dat ik is die nabi van Allah ta'ala, ik is die nabi wat op waar is en in het dit niet subhanallah. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft zijn vinger gewijs naar die man en wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala gemaakt? Allah subhanahu wa ta'ala had gemaakt dat die man, dat ze kraak tot op vandaag, is een mens die man studeer, verstaan die effect, en dan die wat, die effect, wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die om mensen te wijs, die mushrikien, in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die nabi van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is bij je verwijzing, subhanallah. Op het tijd is het dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstaan een persoon, kom en die zeggen niet. Die Sahaba radiallahu anhu, dat is twee oomblikken en twee verhalen wat ons kan deel. Dat die Sahaba radiallahu anhu het tekorte van water. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulle is op een reis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vraagt bij een van die Sahabis radiallahu anhu om een bak met een beetje water te brengen. Of naam. Die Sahabi radiallahu anhu brengt die beetje water. Verstaan, subhanallah. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zet zijn handen in die wateren en wat gebeurt? Dat toen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zijn handen uit die bikkie water uitgehaald, uit die bakkie water uitgehaald, toen kwam kreons uit die vingers van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uit elke vinger, zoals we gaan zeggen, dat een kraan van water uitgekomen. Voor die wat niet verstaan, dat is een kraan, een tip van water, het uitgekomen uit die vingers van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dit is een mu'jizat. Dat is de helft van Allah subhanahu wa ta'ala met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Een dag is ons kijk, verstaan? En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala brengt voor ons, als het op die, in die Koran is, of brengt voor ons, als het op die tong van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die helft van Allah ta'ala wat gebaseerd is op imaniyat, geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, zodat de mens moet geloven. Yakin, een sterkere geloof. Wat een persoon die amal en die ilm, een persoon en die amal, die persoon verstaan ze vasthou en Allah subhanahu wa ta'ala en zijn geloof is meer standvastig en meer sterker als ander. Zo die is het dat in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die is die kalam van Allah subhanahu wa ta'ala in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat is een gebeurtenis dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam door die dat in Makkah al-Mukarrama in die vroege tijd van imaniyat in Makkah en die Sahaba radhiyallahu anhu het door baie zwaarigheid gegaan, het Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vir die Sahaba gesê dat is ongeveer 86 Sahaba min of meer, dat was twee hijras na Habash toe, verstaan wat hulle sê vandag Ethiopië, die woord wat ons gebruik, wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebruik het, dat is Habash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stuur hulle na Habash toe. Verstaan? En daar is het om bescherming te gaan zoeken. Ons moet onthou dat die leier of die koning van Habash was van die Nasara, wat gegloed het in Isa alaihi salatu wasalam. Naam. So, in die in kom hulle, verstaan, en hulle word behiefsvestig, hulle word ingeneem bij die koning en hulle bly daar. Verstaan onder die bescherming van die koning en in die dat in Makkah al-Mukarrama hulle moet deur zwaarigheid gegaan het. Hulle was gestraf en so voort. En dit was so in die Quraysh in die tyd van Makkah stuur 'n groep van die leiers van die Quraysh om te gaan verstaan na Herakel toe en om te gaan na die koning van Habas en om vir hom te gaan sê dat die mense hulle het ons geloof gelos en die mense
Wie gekom dit om beskerming te soek om te kom bly hierso by julle? Ons staan en hulle is hierso dat die hulle glo nie in wat julle glo ook nie. Nie net glo hulle nie in wat ons glo nie en hulle het weggedryf van hulle geloof af en van die geloof van hulle voorvaders af, maar hulle glo ook nie in die wat ons gaan sê vandag. Hulle glo nie in die Bybel nie. Dit is wat ons gaan sê. En die as ons kyk in die Torah en die Injil, verstaan? So hulle glo nie in die nie. So die koning roep die moslims, subhanallah, en hy vraag vir die moslims, is die wat ons hoor, is dit die waarheid? En die koning vraag vir hulle, dat is dit, dat ons hoor, julle glo nie, en julle glo nie, of julle het julle geloof gelos, en julle volg een nieuwe geloof, nummer 1. Nummer 2, julle glo nie in die wat ons in ons glo nie, die is die verwysing wat gemaak is, teenoor aan julle. So, die een van die sahabi radhiyallahu, een van hulle sê, subhanallah, hy sê, vir die koning, dat, kom, dat, laat ek lees vir u, wat Allah ta'ala sê in die Koran, laat ek lees en dan luister u, so subhanallah. En wat gebeur hierso? In die in, sê lees die sahabi, die ayat in suratu Maryam, verstaan, en die surah van Maryam, die ma van Isa a.s. wat hulle roep Mary, verstaan, subhanallah. So Maryam radhiyallahu anha, hy lees, die sahabi lees die surah in verband met Maryam. So die koning luister die ayat in verband met Isa a.s. en die hoe die hel van Allah subhanahu wa ta'ala gekom het, dat hy is die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hy is een profeet van Allah subhanahu wa ta'ala, en die sahabi lees die ayat, en in die toe die sahabi gestopt het, en met die ayat, die verse van die Koran, toe sê die koning, voor die groep van die Quraysh, dat die verse wat gelees was, die wat hulle roep, ayat wat gelees was, van die Koran, en soos hulle sê, wat hulle sê hulle glo in, is dieselfde woorde wat afgestuur was na Isa a.s. wat mense roep vandag Jesus of Jesus, Allah ta'ala beskerm ons, verstaan? Allah amin. So hulle sê dat dit is dieselfde verse, subhanallah. So in die wat was gelees, die punt is die, wat was gelees voor die koning, verstaan, Allahu Akbar, die koning, is het Najashi gewees het, of wie ook al geliefde, Dennis, verstaan, in onze verstaaning Najashi, toe sê hy, hy sê dat die verse wat gelees was, is dieselfde verse wat gestuur was na Isa alayhi salatu wassalam, subhanallah. Die punt is die, dat toe die Koran gelees was, en die is een van die bemachtigings van die Koran, verstaan die Allahu Akbar, die hel van Allah Ta'ala in die Koran, die leiding van Allah Ta'ala in die Koran, dat die Koran word gelees voor die koning Najashi, en wat sê hy? Najashi sê vir hulle, Najashi sê dat die is die ayat, die verse, hy word geïnfecteerd. Allahu Akbar, die riwayat sê, verstaan, dat Allahu Akbar, dat trane het gerol, trane het gekom met die oe van Najashi, subhanallah, ya Rab, die is die Koran, een persoon wie glo in die Nabi voor hom, Isa alayhi salat voor na Rasulullah s.a.w. en die ayat van die Koran effecteer, die is die Koran, wat in die Lugatul Arabiya is, dat Allah subhanahu wa ta'ala het die Koran afgestuur in die taal, die van verstaan, en die taal is die taal wat die hart effecteer, Allahu Akbar. So die is ons kom kry, dat die koning, verstaan, was geëffecteer dier die Koran, en die koning trane het afgerol, verstaan, van sy oor af,
En hij was geïnfecteerd met de Koran. De effect van de Koran. De waarheid van de Koran. Verstaan? Die doel van de Koran, dat is het. Dat de Koran moet de hart infecteren van die persoon. Dat is het doel van de Koran. Dat is de verwachting van Allah Ta'ala van de Koran. Onze, Allahu Akbar, ya Rab. Dat onze oplossing in die werelden, niet net in die wereld en die kaberen, niet net in die kaberen of in die dag van Kiyamat, in die Akhirat, zoals ons gaan zeggen, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft het gehoord in de Koran. Die tilawat van de Koran is belangrijk, die lees van de Koran. En die is ons terugkeer naar Makka toe, net als een voorbeeld. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in de Koran? Wajahidun bi jihadan kabira. Allah Ta'ala zei voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahiduhum, en maak jihad met die mensen, met die Quraysh, met die mushrikin, maak jihad in orale. Jihadan kabira. Niet een klein jihad niet. Allah Ta'ala zei voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in de Koran, jihadan kabira. Dat Allah Ta'ala zei een groot jihad. Subhanallah. Kom en studeer Makkatul Mukarrama in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die 13 jaar van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Makkah, dat was geen jihad niet. Dat was geen jihad niet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft van Sahaba gezegd, Sahaba heeft van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gezegd, dat die, wat ons dier gaan, en die zwaarheid wat ons dier gaan, kom ons bekleed die mushrikin. Kom ons bekleed die mensen die andere goden aanbid in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Allahu Akbar, Ale Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praat in verband met die gebeurtenis van Bilal. Ja Bilal isbir, ja Bilal isbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Bilal radlanu, met die zwaarheid, die straf wat die moet doorgaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, maak sabr, ja Bilal, isbir, ja Bilal, isbir, ja Bilal. O Bilal, maak sabr, i Bilal, maak sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft niet gezegd voor Bilal, plant je aan hulle niet, maak die persoon dood niet, doen die en doen dit aan hulle. We staan vat die en doen die aan hulle. Nee. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei voor Bilal, die was die jihad, jihad u sabr.

said that Allahu Akbar, that he said the professor, ni Muslim, ni, the professor said that in a study, in a study, that the pain snina of the cement cake, the fell, the eerste laag van fell, gaan pain kree. The tweede of the derde laag van fell, dan zan ni weer pain ni. Subhanallah. He said that die is onze studie, die is onze naslaanwerk, die is onze verwijzing, en dat is wat ons bijgekomen. Subhanallah. So die alim, zoals ons gaan zeggen, die scholier van islam, zei voor die professor, dat die wat u van praat, is niet nieuwe informatie voor ons niet. Die is wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons geleerd heeft 1400 jaar geleden. Subhanallah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala praat in de Koran van die. Hij zegt, 1400 jaar, jullie zitten met informatie dat ons sukkel en ons zoek verstaan voor die oplossing en ons wil geleerdheid bekomen. Hoe lang vat het voor ons? En jullie zitten met de Koran. Waar is die verwijzing? Waar is die verwijzing in die wat hij van praat? Zo, die alim zegt voor hem dat die verwijzing is in de Koranen. Hij zegt, wees zo, lees voor mij of zeg voor mij of maak, noem voor ons die verwijzing. Zo die alim zegt voor ons dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons in de Koran, inna alladina kafaru bi ayatina, inderdaad, diegene wie niet geloven in onze ayat, bi ayatina, in onze ayat, meaning de Koran, die tekens van Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayatina, Sofa, Allah Ta'ala zegt, bij je gauw, Sofa, Nuslim Nara, bij je gauw, niet lang niet. Ons gaan zeker maken dat hulle moet binnen gaan die vier van Jahannam. Daar is het, in de ladina kafar bij ayatina, diegene wie niet geloven in onze ayat, bij je gauw gaan ons zeker maken dat hulle moet binnen gaan die vier van Jahannam. Nou kom ons bij die punt. Kullama nudijat, kullama, elke keer juluduhum, najidat juluduhum badalnahum. Allah Ta'ala zegt, elke keer wanneer hulle veel gebrand wordt in die vier van Jahannam, wie is die kafir? Wie is die persoon die niet geloven in Allah subhanahu wa ta'ala? Wie is die persoon die niet van Allah Ta'ala aanbidden? Die persoon wat niet die oplossing van Allah Ta'ala wil bekomen nie. Wat zei Allah? Badal naum. Allah Ta'ala zei dat ons gaan veranderen. Julud en ghaira. Dat ons gaan die julud veranderen. Ghaira, ons gaan het vervangen. En hoe vervangen ons het? Die is belangrijk voor onze verstanding. Dat wanneer die eerste vel verstaan, dat die vel, dat is zeven laag van vel. Dat is zeven laag van vel voordat die been van die persoon bekomt. Die is die onderzoek in verband met die. En die biologie van die. Allah Ta'ala zei dat tot die eerste vel, die is het, dat wanneer die veel gebrand het en afgebrand het, dan gaan die persoon niet weer, hij gaat niet weer pijn voelen. Dat is het. Of die pijn gaan bij je liggen. Bij je liggen. So Allah Ta'ala zei dat ons gaan veranderen. Als die één veel afgebrand het, dan maak ons dat er nog een veel komt. En nog een veel gaan groeien, zoals ons gaan verstaan. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala zei, hoe kom? Hij heeft koever gemaakt. Hulle geloven niet in Allah subhanahu wa ta'ala. Hulle wil niet volgen die nabi van Allah subhanahu wa ta'ala niet. Hulle draai weg van die Koran van Allah. Die kalam van Allah. Hulle follow hulle zelf. Hulle volgt die mensen. Hulle volgt mensen. Of hulle volgt systemen. En hulle draai weg van Allah subhanahu wa ta'ala. So wat zei Allah ta'ala? Allah ta'ala zei surat yudhik al-adab. Allah Ta'ala zei al-yudhik. Allah Ta'ala zei surat hulle moet proe die straf van Allah Ta'ala, die adab van Allah Ta'ala. Hulle moet proe. So wat leren ons van die af? So daar zei
Dan zei die alim, hier is het, dat Allah heeft ons al 1400 jaar op die tong van Rasulullah Sallam. Jibril brengt die ayat af. En die mensen willen niet geloven in Allah subhanahu wa ta'ala niet. En dan volgt niet de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die is kort van die land. Dat hulle gaan gestraft worden in Jahannam. Hulle gaan binnen gaan Jahannam. Hulle gaan gestraft worden. En hulle vel, eerste laag van vel gaan afgebrand worden. Klaar gebrand worden. En dat gaan vervangen worden met een nog een vel. En dan gaan hulle weer gestraft worden. En dat gaan gebeuren tot en weil hulle in die vier van Jahannam is. Allah tala wil hee. Dat hulle moet die straf verstaan, dat hulle moet proe die straf. Subhanallah, ya Rab. So die is belangrijk. Allahu Akbar. Dat die Koran is hudan linnas, shifaun linnas. Dat die Koran kafir gaan krijgen, lijden. Die professor, in verband met die, zei dat ongeveer die ayat en die naslaan weer van die ayat. En om te bewijzen dat die Koran is die oplossing, niet net voor kennisgeving niet, maar die oplossing voor al onze problemen, wat ook al. Hij zei in verband met die meer als 500 mensen, het binnengekomen islam, toen hij die ayat verduidelijk het met hulle naslaanwerk, met die ayat wat 1400 jaar al en plus afgestuurd was, op die tong van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, en dat was verkondigd in ons maakt die lawat van het tot die dag van Kiyama. Net zo is het. Subhanallah. Aisha radhiyallahu anha met die effecteer van die Koran, dat die Koran is shifa un linnas. En als die Koran is hudan linnas, dat mensen gaan lijden krijgen van die Koran, door die tilawat van die Koran, die persoon gaan verstaan, Allahu Akbar, die persoon zijn hart gaan verzag word dier die Koran. Die persoon gaan, die wat ons zegt, goezen. Als die persoon treer, dan gaan die Koran, die persoon wie treer genees. Ja, Rab. Een persoon in die vorm van Shifa als een geneesmiddel. Rasul, die is min al asar. En als ons kijk, Aisha radhiyallahu anha en Abu Dawud komt het. Dat Aisha radhiyallahu anha heeft die ta'awud. Dus ons zegt, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Die ta'awud, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Als ons kijk, die drie koels verstaan, Aisha radhiyallahu anha heeft het gelezen op water, wat ons roept, Rukia. En Aisha radhiyallahu anha, als er iets fout was met iemand, verstaan dat Aisha het gelezen op dat, Aisha het geblazen op die water, en die water was een vorm van shifa, een vorm van geneesmiddel. Die iman in de Koran was één. Die yakin in de Koran was twee. En om amal te maken op de Koran was part van die sahaba radhiyallahu anhu se leven. Subhanallah. En die, en dat als een mens die Koran vat, en of mens leest die Koran op water, verstaan, dat die Koran infecteert die water. Die Koran is onder die instructie van Allah, met die kalam van Allah. Een persoon die surah Yasin op die Koran in wateren, dat gaan die persoon helpen. Dat gaan die persoon genees. Subhanallah. Een persoon leest Ayatul Kursi, Suratul Fatiha op de Koran. Dat is een riwayat min al-Athar. Wat zei van die sahabis wat bestaan Suratul Fatiha gelezen op een persoon en geblazen op hem. En die persoon, dat was die moslim niet. Die persoon heeft genees. Allah tala die persoon geshifa gegeven. Allah tala die persoon genees door die tilawat van de Koran. Kom terug. Dat als die Koran, verstaan, die Koran is zo. En ons verstaan het niet. Dat wat ons praat, effecteert die wereld. Wat ons praat, dan die ulama zeggen, het is het dua wat opgaan. Als ons slecht praat, dan is het een slechte dua wat opgaan. Als ons goed praat, is het een goede dua wat opgaan. Die is kort van die lang in die vakken. En niet net dit niet. Wanneer een persoon praat door die Koran, en praat door hadith, en praat hier voorbij die belonings van amal, dan dat is goed wat opgaan naar Allah Ta'ala toe, en goede besluiten wordt gemaakt bij Allah Ta'ala, en goede geit, kom af, ya Rab, Allah Ta'ala moet, Allah Ta'ala, Rasulullah Sallam zei voor ons, dat ons moet beschermen die tong, en niet dat is ons verder gaan,
dat wanneer een persoon praat op water of enig iets, een persoon praat op kos, als een persoon slecht praat op kos, als een persoon slecht praat op vruchten, als een persoon slecht praat op water, dan dat infecteert die kos, dat infecteert die vruchten, dat infecteert die omgeving, dat maakt die omgeving niet een goede omgeving. Als een persoon die naam van Allah talafat op kos, als een persoon die naam van Allah talafat op water, als een persoon die naam van Allah talafat op enig iets wat die persoon gaan doen, dan dat infecteert, dat het een goede effect, dat infecteert die omgeving, die kos, die water, met een positieve effect, verstaan, met een positieve effect, en dat gaan gebeuren, dat het gaan die persoon helpen, dat gaan die persoon, Allahu Akbar. En die is het, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die sahaba radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu bil Quran. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft die Koran gebruik als een vorm van ibadat. En dat is hoekom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gelees bij een salah, verstaan, salatul leil, wat ons heet salatul tahajjud, en bij een andere salah. En die salah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was bij een lang met die tilawat van die Koran, met die dikrullah azza wa jal. En dat is dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gemaakt, tafakkur wa tadabbur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft diep gedink in verband met wat Allah ta'ala voorde, wat Allah ta'ala verwacht van ons af. So die is het, wa yashtashfi ashabahu, en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in die vorm van dua, shifa, geneesmiddel, in die vorm van die tilawat van die Koran, shifa, geneesmiddel, in die vorm van die surahs al-masnuniya, die surahs wat sunnat is, geneesmiddel. So die salah is nie net een vorm van salani, die salah is nie duani, maar die salah is shifa vir die muslim, shifa en die roeg, die salah is shifa vir die roeg, voor die ziel van die moslim en voor die lichaam van die moslim. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft die Koran gemaakt voor die moslim als een oplossing voor die moslim. Elke moslim moet gekoppeld zijn met die Koran. Elke moslim moet prioritiseren die Koran. Elke moslim moet elke dag Koran lezen. Elke moslim moet zeker maar dat hulle kinderen leer die Koran, hifdul Koran, hulle behartig die Koran. En elke moslim moet zeker maken dat hulle verstaan die Koran en hulle is praktisch op die Koran. En dit is dat hoe die Koran ons gaan beschermen tot die dag van Kiyama. Verstaan dat die Koran is die oplossing voor die wereld. De Koran is de oplossing voor die moslims met al onze problemen. En die, wanneer ons praktisch is, gaan ons zien die helft van Allah Ta'ala, zoals Anbiya alayhi salatu wasalam en Sahaba radhiyallahu anhu in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, die helft van Allah Ta'ala gezien het. Amin ya Rab. Ik was samen met mijn Sheikh Adil op Radio Islam Internationaal op onze sluit Geer en Koron. Jazakumullah Geer en Jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.